0: TV 4 Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt, die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen, omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt, die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
3: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
3: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. En daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open. Maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
7: Van wereldclubs tot verborgen parels.
6: FCSurprise.nl.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
10: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
11: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners en Zirkzee scoorden voor Oranje. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna zon en stapelwolken bij 19 tot 22 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Daniel en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Bij een zwaar verkeersongeluk op de N48 bij Zuidwolde zijn dinsdagmiddag een 53-jarige vrachtwagenchauffeur uit Hardenberg en een 56-jarige chauffeur zonder vaste woon- of verblijfplaats om het leven gekomen. Bij het ongeval op de provinciale weg waren in totaal 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. Het dodelijke ongeval volgt op recente kritiek van weggebruikers op de vernieuwde inrichting van de N48, waarna Rijkswaterstaat automobilisten opriep tot extra voorzichtigheid. De gemeente Hardenberg heeft de minister van Asiel en Migratie verzocht om de komende 2 jaar vrijgesteld te worden van het realiseren van nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Aanleiding is de trage ontruiming van het voormalige AZC op bedrijventerrein Heemsterveen, waar COA de gemaakte afspraken over het vertrek van de bewoners met maanden overschreed. En tot slot, het Deltion College in Zwolle biedt vanaf 2027 de cursus Tech-ambassadeur in Zorg en Welzijn aan. De cursus is bedoeld voor professionals in Zorg en Welzijn die binnen hun organisatie een rol willen spelen bij de toepassing van zorgtechnologie en innovatie. En tot zover streeknieuws uit het Vechtdal.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Door Al Negens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
6: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
5: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
7: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
5: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem rijdt het verkeer langzaam. Tussen de afrit Beek en Duiven 8 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
11: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
12: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
13: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
14: Piepschuim, maar dan BioBeast. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
15: Gevonden!
16: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
17: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
18: Dit is RTV 4.
19: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners en Zirkzee scoorden voor Oranje. De weersverwachting. Na het verdwijnen van de mist is het zonnig met wat stapelwolken. En het wordt vandaag 19 tot 22 graden.
1: RTV 4. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Daniel en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Bij een zwaar verkeersongeluk op de N48 bij Zuidwolde zijn dinsdagmiddag een 53-jarige vrachtwagenchauffeur uit Hardenberg en een 56-jarige chauffeur zonder vaste woon- of verblijfplaats om het leven gekomen. Bij het ongeval op de provinciale weg waren in totaal 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. Het dodelijke ongeval volgt op recente kritiek van weggebruikers op de vernieuwde inrichting van de N48, waarna Rijkswaterstaat automobilisten opriep tot extra voorzichtigheid. De gemeente Hardenberg heeft de minister van Asiel en Migratie verzocht om de komende 2 jaar vrijgesteld te worden van het realiseren van nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Aanleiding is de trage ontruiming van het voormalige AZC op bedrijventerrein Heemsterveen, waar COA de gemaakte afspraken over het vertrek van de bewoners met maanden overschreed. En tenslotte, het Delzion College in Zwolle biedt vanaf 2027 de cursus Tech-ambassadeur in Zorg en Welzijn aan. De cursus is bedoeld voor professionals in Zorg en Welzijn die binnen hun organisatie een rol willen spelen bij de toepassing van zorgtechnologie en innovatie. En tot zover streeknieuws uit het Vechtdal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer langzaam op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de afrit Beek en Duiven 8 kilometer met 10 minuten vertraging en 35 van Zwolle naar Almelo tussen de Salland-Twente-tunnel en Vierde West 3 met 5 tot 10 minuten vertraging en op de N36 van Ommen naar Almelo tussen Adorp en Wierden 3 kilometer. De vertraging is nu 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: FM, DAB+, en online.
1: RTV 4.
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: RTV 4 Nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
5: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
4: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
6: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg. Om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
4: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
7: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen de afrit Beek en Duiven, 7 kilometer. A50, Eindhoven richting Arnhem, tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef, 9 kilometer. Verderop tussen knooppunt Bankhoef en Renkum, 13. De vertraging is daar bij elkaar een half uur. Dan de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 20 minuten vertraging, 13 kilometer file. En op de N35 van Almelo naar Zwolle, tussen de afrit Lemelerveld en Heinau-Zuid, 2 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
12: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar was het 28 miljard euro, daling van 800 miljoen euro, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. De VS heeft als een bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro, maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Het weer zonnig met wat stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.
1: RTV 4 Streeknieuws.
2: Mijn naam is Daniel en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Bij een zwaar verkeersongeluk op de N48 bij Zuidwolde zijn dinsdagmiddag een 53-jarige vrachtwagenchauffeur uit Hardenberg en een 56-jarige chauffeur zonder vaste woon- of verblijfplaats om het leven gekomen. Bij het ongeval op de provinciale weg waren in totaal 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. Het dodelijke ongeval volgt op recente kritiek van weggebruikers op de vernieuwde inrichting van de N48, waarna Rijkswaterstaat automobilisten opriep tot extra voorzichtigheid. De gemeente Hardenberg heeft de minister van Asiel en Migratie verzocht om de komende 2 jaar vrijgesteld te worden van het realiseren van nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Aanleiding is de trage ontruiming van het voormalige AZC op bedrijventerrein Heemsterveen, waar COA de gemaakte afspraken over het vertrek van de bewoners met maanden overschreed. En tot slot, het Delsion College in Zwolle biedt vanaf 2027 de cursus Tech Ambassadeur in Zorg en Welzijn aan. De cursus is bedoeld voor professionals in zorg en welzijn die binnen hun organisatie een rol willen spelen bij de toepassing van zorgtechnologie en innovatie. En tot zover Streeknieuws uit het Vechtdal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen de afrit Beek en Duiven 7 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 13 kilometer met ook daar 20 minuten op onthoud. N35 van Almelo naar Zwolle tussen de afrit Lemelerveld en Heino-Zuid 2 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: RTV 4.

0: Plus en online.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Door al Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
3: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
2: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
4: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
2: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer nog langzaam op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort, 6 kilometer met ruim een kwartier vertraging. De oorzaak is een autobrand, maar de rijbaan is weer vrij. A348 van Doesburg naar Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek, 2 kilometer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen.
12: Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Dit is RTV 4.
14: De ochtend van RTV 4.

Soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstgras en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Daniel en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Bij een zwaar verkeersongeluk op de N48 bij Zuidwolde zijn dinsdagmiddag een 53-jarige vrachtwagenchauffeur uit Hardenberg en een 56-jarige chauffeur zonder vaste woon- of verblijfplaats om het leven gekomen. Bij het ongeval op de provinciale weg waren in totaal 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. Het dodelijke ongeval volgt op recente kritiek van weggebruikers op de vernieuwde inrichting van de N48, waarna Rijkswaterstaat automobilisten opriep tot extra voorzichtigheid. De gemeente Hardenberg heeft de minister van Asiel en Migratie verzocht om de komende 2 jaar vrijgesteld te worden van het realiseren van nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Aanleiding is de trage ontruiming van het voormalige AZC op bedrijventerrein Heemsterveen, waar COA de gemaakte afspraken over het vertrek van de bewoners met maanden overschreed. En tot slot, het Delsion College in Zwolle biedt vanaf 2027 de cursus Tech Ambassadeur in Zorg en Welzijn aan. De cursus is bedoeld voor professionals in zorg en welzijn die binnen hun organisatie een rol willen spelen bij de toepassing van zorgtechnologie en innovatie. En tot zover Streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Plus en online.
1: RTP 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart met Fiona.

0: Ja, en dit was Toto met Rosanna.
1: Fiona.
0: Ja, het is weer maandag en je luistert naar Kickstart met Fiona. Het weekend is weer voorbij en zelfs de maand september is voorbij. Het is maandag 5 oktober. De nieuwe week is begonnen en we gaan het weekend nog even doornemen. We kijken vooruit naar deze week en straks krijg je de top 3 die je deze week moet kijken op de televisie. En we gaan lekker door met eerst wat heerlijke nummers, want ik heb weer van alles voor jullie klaargezet. Hier is niemand minder dan Anouk met Nobody's Wife.

Ja, je hoorde Justin Timberlake met Cry Me a River. En dit nummer is geïnspireerd op een bekende zangeres en tevens zijn ex Britney Spears. Je ziet heel duidelijk in de clip dat ze een dubbelganger voor haar hebben gebruikt. En de reden dat Justin deze clip heeft gemaakt, behalve dat het een hele slimme zakenman is, was dat het een soort wraak was. Want nadat Britney het uit had gemaakt tijdens het opnemen van zijn eerste soloalbum. Oef, dat moet vast een beetje pijn hebben gedaan. De wraak was in ieder geval zoet, want het heeft heel lang in de top 40 gestaan. En we blijven nog even in Amerika. Hier is Razorlight.

0: Fiona.
1: Ja, en ik ben weer voor je op zoek gegaan naar de top 3 die je deze week kan kijken. En hier is tip nummer 1. In het nieuwe seizoen van Vier Handen op één Buik is te zien hoe ze zich voorbereiden op het ouderschap. En dan bedoel ik tienermeisjes. De komende 2 weken staan bekende moeders jonge vrouwen bij die tijdens hun zwangerschap, de bevalling en in de periode daarna. En dit keer is het Diantha Brooks. Zij is shownieuwspresentatrice en gekoppeld aan Jesslyn. Zij vertelt over haar moeilijke jeugd en onzekerheden rondom haar zwangerschap. En de steun van Diantha kan ze goed gebruiken. Vier Handen op één Buik is vanaf vanavond te zien dagelijks om 7:45 op NPO 3. En dan tippie 3. Bo van Ervendorens nodigt 2 gasten uit naar een prachtige villa in Italië. De ideale setting voor boeiende gesprekken en leuke activiteiten. Er zijn al een paar afleveringen geweest en zeker zou ik die nog even terugkijken. Aanstaande donderdag is Casa di Bo en deze vind ik speciaal leuk, want hier komen Snelle en Ellie Lust. Je weet wel, die ene van de eterdiscipline. Het is te zien op RTL 4 om 8:30. En dan tippie 3. En dat is altijd eentje van de streamingplatforms. En dit keer is het van Netflix. Unabomber. Een nieuwe misdaad-thriller gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Ted Kaczynski. De film volgt zijn ontwikkelingen van een uitzonderlijk intelligente student aan Harvard. Tot de beruchte Unabomber. Terwijl de jaren later de FBI alles op alles zet om hem op te sporen. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb hem zelf nog niet gezien, maar ik wil hem echt heel snel en heel graag kijken. Unabomber is vanaf nu te zien op Netflix. En dan gaan we gelukkig weer door naar de muziek. Want ik heb voor je Marshmallow met Another Drink.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Fiona Bos en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. Molen de Star in Balkbrug krijgt een flinke opknapbeurt. Schildersbedrijf Lemfrink is namens de gemeente Hardenberg begonnen met het schoonmaken, schuren en schilderen van het houtwerk. Delen die mogelijk reparatie nodig hebben, blijven voorlopig ongeverfd. De werkzaamheden duren enkele weken, zo krijgt deze 20 meter hoge molen weer een frisse uitstraling en blijft dit bijzondere monument goed behouden. Vanaf zondag 13 december verandert de dienstregeling van bus en trein. In Gramsbergen rijdt voortaan 2 keer per uur een trein, ook in het weekend. Buslijn 301 vanuit Dedemsvaart sluit in Zwolle beter aan op de treinen. En op zondag gaan er ook extra bussen rijden. Onder meer voor personeel van attractiepark Slagharen. Voor de spoorlijn Almelo-Hardenberg verandert er niets. Op 24 oktober vindt er in Dalfsen de zwerfafval safari plaats. Van 9:30 tot 12:30 gaan deelnemers samen op pad om afval op te ruimen en te registreren. Met een speciale app worden foto's en locaties vastgelegd. Zo ontstaat inzichtelijk in zwerfafval en kan het probleem gerichter worden aangepakt. Iedereen is welkom. Aanmelden kan via de gemeente Dalfsen. En tot dusver het streeknieuws uit het Vechtal.
0: Fiona Bos.

0: Fiona.
1: Ja, hopelijk heb je gisteren iets lekkers gehaald of even lekker geknuffeld. Of misschien heb je iets speciaals gedaan wat je anders niet zou doen. En nee, ik heb het niet over je partner, ik heb het over Dierendag. Gisteren was het 4 oktober, waarbij je je dier extra mag verwennen. Ik heb een kip, dus die heb ik even wat extra meelwormpjes gegeven. Zo romantisch ben ik. Nou, en daarom ga ik ook speciaal voor jullie een nummer draaien. Animal. Nou, hoe toepasselijk is het? En ik vond het geniaal toen ik dit ook zag, want het is natuurlijk van Cat's Eye.

0: Fiona.
1: Ja, de Belgisch-Spaanse Belle Perez heeft al een tijdje geen muziek meer gemaakt. En voor het eerst heeft ze laatst weer opgetreden na het overlijden van haar man. Heel fijn dat ze weer terug is en mijn heupjes zijn in ieder geval weer los. En bij het volgende nummer, dat begint heel vrolijk. Maar dit wil je eigenlijk gewoon zeggen tegen die vervelende collega die de hele ochtend al niks zit te doen. Of die koffie zit te drinken. Of misschien ben je zelf wel gewoon heel chagrijnig op omdat het gewoon maandag is. Nou, dan kan je lekker even afreageren onder het nom van ik ben even aan het meezingen. Nou, hier is Lily Allen met Factuur.

Je hoorde de Backstreet Boys met Get Down. En je hoort zo het nieuws van de NOS. Maar eerst straks nog even Douwe Bob met Nothing to Lose. En Tim Dom met Bite the Bullet.

0: RTP+ en online.
1: RTP4.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart met Fiona.

Je hoorde Ella Langley met Choose in Texas. Het eerste uur zit er alweer op en gelukkig hebben we nog een vol uur te gaan. Ik ga je straks de mop vertellen die ik mijn 6-jarige dochter heb geleerd afgelopen week. En je hoort de beste hits nog. Hier is in ieder geval al Roxy Dekker met Casual.

0: Jona.
1: Ja, en ik had het al even over de mop die ik mijn zesjarige deze week heb verteld. Maar ik zal je eerst even vertellen waarom ik dit vertel. Want mijn dochter is mijn grote inspiratiebron. Ze zit in groep 3 en nu wordt het serieus. Rekenen, schrijven, spellen, alles door elkaar. En ze heeft natuurlijk een klasgenootje en ze zitten 2 aan 2 naast elkaar. Dus ik vroeg, nou, hebben jullie elkaar al een beetje geholpen? En het antwoord was, nee, was niet nodig. Dat komt allemaal wel goed. En ik zeg, nou, wat heb je dan gedaan vandaag op school? Toen zei ze, ik heb moppen lopen vertellen. Ik zeg, oh, oké. Nou, kijk, de moppen van een 6-jarige zijn natuurlijk niet heel moeilijk om te onthouden. Dus dat is ideaal ook voor mij. En het belangrijkste is dat we toch op de maandag even lachen. Dus ik heb een nieuwe mop voor je. En dat gaat. Het is wit en het ontploft. Boemkool. Nou, gauw maar weer terug naar de muziek. Ik heb Enrique Iglesias voor je met Can You Hear Me?

0: Corona.
1: Ja, en ik merkte vorige week dat ik heel veel reacties kreeg op een nummer van Aaron Carter met Candy. Wat ik heel erg leuk vond, want dit was vroeger mijn millennial momentje. En ik dacht, dat gaan we volgende week gewoon weer doen. En ik heb deze week voor Boris uitgekozen. Hij won het tweede seizoen van Idols en heeft een paar hits gehad. Maar hij heeft ook een paar keer zijn naam veranderd. Officieel heet hij Boris Titulaar. Maar hij is ook bekend onder de namen I Am Boris, Bo Rush en Bo Sadis. En die laatste lijkt toch een beetje zijn favoriet, aangezien die op zijn Instagram ook nog zo heet. En ja, dit is het nummer waarmee hij eigenlijk doorbrak. Of in ieder geval het finale nummer van Idols. Dit is When You Think of

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Fiona Bos en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Molen de Star in Balkbrug krijgt een flinke opknapbeurt. Schildersbedrijf Lenfrink is namens de gemeente Hardenberg begonnen met het schoonmaken, schuren en schilderen van het houtwerk. Delen die mogelijk reparatie nodig hebben, blijven voorlopig omgeverfd. De werkzaamheden duren enkele weken. Zo krijgt de 20 meter hoge molen weer een frisse uitstraling en blijft dit bijzondere monument goed behouden. Vanaf zondag 13 december verandert de dienstregeling van de bussen en de treinen. In Gramsbergen rijdt voortaan 2 keer per uur een trein, ook in het weekend. Buslijn 301 vanuit Dedemsvaart sluit in Zwolle beter aan op de treinen. En op zondag gaan ook extra bussen rijden, onder meer voor personeel van attractiepark Slagharen. Voor de spoorlijn Almelo-Hardenberg verandert er niets. Op 24 oktober vindt in Dalfsen het zwerfafval safari plaats. Van 9:30 tot 12:30 gaan deelnemers samen op pad om afval op te ruimen en te registreren. Met een speciale app worden foto's en locaties vastgelegd. Zo ontstaat inzicht in het zwerfafval en kan het probleem gerichter worden opgelost. Iedereen is welkom, aanmelden kan via de gemeente Dalfsen. En tot dusver het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Fiona Bos.

0: Fiona.
1: Ja, en dat was Jamie Miller met Baby Doll. En nu ik 2 uur heb ik zoveel meer tijd om meer te vertellen over liedjes en artiesten. Wat ik het allerleukste vind. De nieuwe muziek die niet veel op de radio nog wordt gedraaid, maar wel op Instagram of TikTok. En dit is al een mega hit geweest op de socials. En er is zelfs een heel leuk dansje bij. Misschien dat hij daarom ook wel heel populair is geworden. Zelfs Edcilia Rompli heeft met haar dochter dit op Instagram geplaatst. Ik heb het over Maladie. Het is een Frans liedje. Een artiest eigenlijk helemaal onbekend. Maar dit ene nummer gaat heel hard op de socials. Dus ik dacht, ik ga hem hier lekker draaien. Misschien ken je het dansje, dus doe hem lekker mee. Of zoek hem op als je hem leuk vindt. Volgende week neem ik weer wat nieuws mee. Een nieuwe hit op de socials. En die hoor je hier bij RTV4. Hier is Maladie.
2: Say my name.
3: Say my name.
2: Say my name.
4: Si ton steak il est pas blond, c'est pas bon, Renoir.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

Oh, wat een heerlijk nummer. En bij RTV4 hebben we een hele database met allemaal nummers waar ik uit kan kiezen. En vorige week had ik een liedje gevonden van een band waar ik fan van was. Hele leuke reacties op gehad en verzoekjes gehad. Dus toen dacht ik, ja, dat gaan we gewoon deze week weer doen. Want Bert reageerde met heel leuk, ik wil graag ABBA horen. Ja, en dan ga ik even kijken. Super Trooper hebben we. En ik vind het fantastisch. ABBA blijft goed, altijd leuk. En wil jij natuurlijk ook een verzoekje doen? Dat kan. Stuur een appje naar rtv4/app. Hier is ABBA met Super Trooper.

0: Fiona.
1: Ja, en de twee uur zijn alweer om. En we gaan afsluiten. Maar luister vanmiddag om 4 uur met naar Rick, want hij is weer onderweg. Gelukkig is hij er al. We hebben nog Flowrider voor je. En ik ben er volgende week eventjes niet. Maar 19 oktober ben ik er wel weer. Dus wees lief voor elkaar en tot over 2 weken.

0: thuis en online.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
5: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
6: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
9: Dit is RTV 4.
10: Het Amazing Menu.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar twee Duitsers en een Amerikaan. Ze krijgen de prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica. Dat is een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. De inbrekers hebben toegang gekregen tot gegevens van bijna 9 miljoen mensen. Het gaat onder meer om namen en adressen. De Amerikaanse vrouw die 7 mannen van de Cornell University heeft beschuldigd van groepsverkrachting, wordt bedreigd. Volgens haar advocaat dreigen mensen haar iets aan te doen als ze de rechtszaak niet intrekt. Het weer, veel zon en droog. Het wordt vandaag 19 tot 22 graden. Morgen verandert er weinig.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. Verenigingen in de gemeente Hardenberg krijgen komende jaarwisseling geen toestemming om zelf vuurwerk af te steken. Volgens de gemeente is het te weinig tijd om ontheffingen goed te regelen. Kabietschieten blijft wel toegestaan. Politie en BOA's controleren vooral op excessen, meldingen en illegaal vuurwerk. Volgend jaar worden de regels geëvalueerd. En theatergroep Vak staat van 16 tot en met 18 oktober in Theater De Voorvechter met de musical De Drie Musketiers. 10 jaar geleden speelde de vereniging ook deze musical al. Dit keer krijgt de musical een vernieuwde uitstraling. En Vak heeft sinds kort ook een eigen repetitieruimte. En op de website van RTV 4 staat een reportage over de voorbereidingen. Minister-president Rob Jette bezocht afgelopen woensdag Stichting Ieder Kind een Sint in Vriezerveen. De stichting helpt ieder jaar Sinterklaas met cadeaus voor kinderen uit gezinnen met weinig geld. Jette sprak met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Ook werden gesproken over regels en de samenwerking tussen hulporganisaties en overheden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Het Mazing Menu. RTV.

0: op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: RTV 4 Nieuws.
3: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
11: Dit is RTV 4.
0: Het Amazing Menu.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is een Streeknieuws uit het Vechtdal. Verenigingen in de gemeente Hardenberg krijgen komende jaarwisseling geen toestemming om zelf vuurwerk af te steken. Volgens de gemeente is het te weinig tijd om ontheffingen goed te regelen. Kabietschieten blijft wel toegestaan. Politie en BOA's controleren vooral op excessen, meldingen en illegaal vuurwerk. Volgend jaar worden de regels geëvalueerd. En theatergroep Vak staat van 16 tot en met 18 oktober in Theater De Voorvechter met de musical De Drie Musketiers. 10 jaar geleden speelde de vereniging ook deze musical al. Dit keer krijgt de musical een vernieuwde uitstraling. En Vak heeft sinds kort ook een eigen repetitieruimte. En op de website van RTV 4 staat een reportage over de voorbereidingen. Minister-president Rob Jette bezocht afgelopen woensdag Stichting Ieder Kind een Sint in Vriezenveen. De stichting helpt ieder jaar Sinterklaas met cadeaus voor kinderen uit gezinnen met weinig geld. Jette sprak met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Ook werd er gesproken over regels en de samenwerking tussen hulporganisaties en overheden. En tot zover het Streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Het Amazing Menu. RTV 4.

0: RTV+ en online.
1: RTV4. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Glazen wasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
7: Dit is RTV 4.
2: De middag van RTV 4.

donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit,

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is een Streeknieuws uit het Vechtdal. Verenigingen in de gemeente Hardenberg krijgen komende jaarwisseling geen toestemming om zelf vuurwerk af te steken. Volgens de gemeente is het te weinig tijd om ontheffingen goed te regelen. Kabietschieten blijft wel toegestaan. Politie en BOA's controleren vooral op excessen, meldingen en illegaal vuurwerk. Volgend jaar worden de regels geëvalueerd. En theatergroep Vak staat van 16 tot en met 18 oktober in Theater De Voorvechter met de musical De Drie Musketiers. 10 jaar geleden speelde de vereniging ook deze musical al. Dit keer krijgt de musical een vernieuwde uitstraling. En Vak heeft sinds kort ook een eigen repetitieruimte. En op de website van RTV 4 staat een reportage over de voorbereidingen. Minister-president Rob Jette bezocht afgelopen woensdag Stichting Ieder Kind een Sint in Vriezenveen. De stichting helpt ieder jaar Sinterklaas met cadeaus voor kinderen uit gezinnen met weinig geld. Jette sprak met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Ook werd er gesproken over regels en de samenwerking tussen hulporganisaties en overheden. En tot zover het Streeknieuws uit het Vechtdal. RTV.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Weer een schilder- en stuklus binnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
4: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
7: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
8: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. Verenigingen in de gemeente Hardenberg krijgen komende jaarwisseling geen toestemming om zelf vuurwerk af te steken. Volgens de gemeente is het te weinig tijd om ontheffingen goed te regelen. Kabietschieten blijft wel toegestaan. Politie en BOA's controleren vooral op excessen, meldingen en illegaal vuurwerk. Volgend jaar worden de regels geëvalueerd. En theatergroep Vak staat van 16 tot en met 18 oktober in Theater De Voorvechter met de musical De Drie Musketiers. 10 jaar geleden speelde de vereniging ook deze musical al. Dit keer krijgt de musical een vernieuwde uitstraling. En Vak heeft sinds kort ook een eigen repetitieruimte. En op de website van RTV 4 staat een reportage over de voorbereidingen. Minister-president Rob Jetten bezocht afgelopen woensdag Stichting Ieder Kind een Sint in Vriezenveen. De stichting helpt ieder jaar Sinterklaas met cadeaus voor kinderen uit gezinnen met weinig geld. Jetten sprak met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Ook werd er gesproken over regels en de samenwerking tussen hulporganisaties en overheden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: AB Plus en online.
1: RTP 4.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
6: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
7: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Yes, Marnix, dankjewel. Situatie op de weg, geen files, wel flitser op de N34 bij Anen. Staan ze te flitsen bij 43.0.
9: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
0: Dit is RTV 4.
1: Onderweg met Rick.
8: Hallo, hallo, het is de middagshow van RTV 4. Mijn naam is Rick. Zometeen Julia Michaels onderweg. En dan is Robbie Williams. Dit is Feel

Julia Michaels Issues. Ja, we starten deze middag zo lekker rustig met Julia Michaels Issues. En Robbie Williams ervoor nog. En Feels. Hallo, hallo. Onderweg met Rick is waar je luistert. De eerste werkdag na het weekend weer overleefd. Bijna overleefd, misschien ben je nog aan het werk. We gaan samen richting huis en richting lekker die zonnige avond. Want het is vanavond nog 15 graden. Dus mocht je nog een rondje willen lopen. Het is prima weertje hoor, om met een jas even lekker naar buiten te gaan. En zometeen praat ik je even bij over nieuws van vandaag. Wat heb je allemaal gemist? Je hoort het zometeen hier bij RTV 4. Ook Duran Duran is onderweg met Notorious. Maar eerst even Pink. Dit is Blow.

Duran Duran en Notorious. Hoor je bij RTV 4. Ik neem even mee in het nieuws van vandaag. Wat is er vandaag allemaal in het nieuws geweest en wat heb je gemist? Nou, zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen die met staaldraden onder hoge spanning in de beton zijn verwerkt. Het zogeheten voorspanstaal. Hierin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waarbij zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden al in een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat die zegt dat er risicobruggen in de gaten worden gehouden en waar nodig maatregelen neemt. En het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van de BSN-nummer. Wie er achter de hack zit is niet bekend. En bijna 11 jaar kunnen mensen niet met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer, maar dat kan weer vanaf vandaag. De internationale treinverbinding lag stil omdat er een schip tegen een spoorbrug was aangebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd en het bouwen van een nieuwe brug duurde dus erg lang, waardoor het traject in die tijd niet gebruikt kon worden. Zometeen meer in de streeknieuws, maar eerst muziek van Ilse de Lange.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noorwegen komt een tijdelijk verbod op het gebruik van camerabrillen in onder meer parken en winkelcentra. De regering wil de komende tijd werken aan geschikte regelgeving. Bij een botsing tussen de twee boten in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 30 doden gevallen. Tientallen mensen worden nog vermist. De aanvaring was op de rivier de Congo. De oorzaak is nog niet duidelijk. Bij onderwijsprotesten in de Franse stad Lens is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat van de politie ontplofte. Het weer zonnig en droog bij een graad of 20. Morgen eerst mistig, later geregeld zon en ongeveer 21 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. Donderdag wordt bekend wie als wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Ommen. De gemeenteraad koos uit 36 kandidaten. Tijdens de raadsvergadering wordt deze naam bekendgemaakt. De voordag gaat daarna, zoals altijd, naar de minister van Binnenlandse Zaken. Annemiek Jette is sinds april waarnemend burgemeester daar in de gemeente Ommen. En de nieuwe dienstregeling voor de bus en treinen die op 13 december ingaan, zijn er aan de wijzigingen aangekondigd. Zo krijgt Gamsbergen voortaan 2 keer per uur een trein. Gaat de buslijn 301 vanuit Dedemsvaart beter aansluiten op de treinen in Zwolle en rijden op zondag eerder bussen naar het attractiepark in Slagharen. Op de spoorlijn Almelo-Hardenberg verandert niks. En op de website vind je ook nog artikel over de gemeente Hardenberg en de aangekondigde begroting. Zo heeft de gemeente ruim 5 miljoen euro aan dwangsommen bij het COA geïnd, omdat het ACC in de Jachthuisweg later sloot en af was gesproken. Dit bedrag komt niet terug op de begroting en ook de status van de vochtproblemen en in de gevel van het gemeentehuis en de daarmee gemoeide kosten staan ook niet vermeld. En dat en meer lees je in ieder geval in het artikel op de website van RTV 4. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Gaan we kijken naar de situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Leusden en Nijkerk, 7 kilometer 6 minuten. A32 Meppel-Heerenveen tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid, 3 kilometer 5 minuten. De andere kant tussen Heerenveen Centrum en Te Itzart staat 6 kilometer en 6 minuten vertraging. Flitsers zijn er nog gemeld. Op de N34 bij Aan staat flitsen bij 43.0,

Madonna en American Pie in de Fort Hugo en Moving to the Sun. Zometeen is het weer tijd geworden voor de muziekdobbel. Het leukste spel van de Nederlandse radio. We gaan het over dus weer spelen. Na deze van Elton John, Kiki Dee en Don.

0: Elton John, Kiki Dee. And Don't Go Breaking My Heart.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Lekker hoor. Het is tijd weer voor de muziekdobbel. Ik heb hem hier naast me liggen. Het is gele RTV 4 dobbelsteen. We hebben sinds kort een nieuwe dobbelsteen. Want die andere was niet meer betrouwbaar genoeg, vond ik zelf. Want die kwam meteen op nummer 2 terecht. Dus dan heb ik een nieuwe foam. Zo'n groene, wat is het? 10 bij 10 of zo? 15 bij 15? Geen idee. Zo'n huge-ass dobbelsteen wat je vroeger altijd op de basisschool had. Nou, zo'n eentje heb je hier dus ook in de studio liggen. Nou, daar staat nummer 1 tot en met nummer 6 op. Maar aan ieder nummer is een genre gekoppeld. En een bijpassend track binnen dat genre. Wat we gaan dobbelen, gaan we draaien. En jij als luisteraar mag er dus binnen het genre weer een nieuwe opzetten. Maar de goede vraag is dan natuurlijk, wat staat er nou ook allemaal weer op?
1: 1.
0: Nummer 1, genre rock, alternatief en gitaar. Dit bent Van Halen en Running With The Devil.
1: 2.
0: Nummer 2, het genre Nederlands product Marcel

0: 4 classicjes, normaal een oerend hart.
1: 5.
0: En 5 is voor Medusa en Genre Dance en Peace of Your Heart.
1: 6.
0: En nummer 6, dat is de vrije keuze. Medley met Stromae en Alors on Danse.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Kijk vooral mee via twitch.tv/rtv4radio. Dan kan je meekijken in de studio. Hallo, hallo, ik zwaai even voor de mensen thuis. En dan kan je ook zien dat ik daadwerkelijk met een dobbelsteen gegooid. Dan ga je doen in 3, 2, 1. Hij staat het hier over de meubel heen en hij komt op nummer.
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Nummer 2. Ik had toch een dubbelsteen gekocht om in ieder geval niet weer op nummer 2 terecht te komen. Maar goed, daar staat hij dus wel weer. Dat is de vraag. Welke plaats moet erop terugkomen in een genre Nederlands product? Je moet het laten weten. rtv4.nl /app voor je favoriete Nederlandse productplaat. Hoor je deze van Marcel de Groot die er op dit moment op staat? En mag ik naar je kijken?

0: Dan heb je een vader die echt belachelijk goede nummers schreef. En dan heb je een zoon die hele funzige nummers schreef. Dat kan je niet anders zeggen. Maar zo de Groot, je hoorde Mag ik naar je kijken, stond op nummer 2 in de muziekdobbel.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.

staat bij deze dus op nummer 2 in de muziek op wat Chara Nederlands product. En wordt misschien morgen wel rond 4:15 gedobbeld hier bij RTV 4. Bij nu de Frank Boeijen Groep. Dit is Linda.

0: AB+ en online.
1: RTP 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Yes, dankjewel. Situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. En dat zijn er niet heel veel. Namelijk maar op de A32 Meppel-Heerenveen tussen Wolvega-Zuid, wel Wolvega en Heerenveen-Zuid. 4 kilometer, 9 minuten. Dat was hem. Dus rij voorzichtig door.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Is RTV 4.
2: Onderweg met Rick.
4: Zometeen hebben we een interview met onze burgemeester van Hardenberg, Maarten Offiga. Je hoort het zometeen in London Beat. Dit is You Bring On The Sun.

Elva Phil. En Forever Young hoorde je bij RTV 4. Onderweg met Rick, met daarvoor nog London Beat. En You Bring On The Sun. Een hele goede middag. Je luistert naar Onderweg met Rick. Mijn naam is Rick. Klinkt logisch, hè? Ik kan ik iets voor jou betekenen. Laat het vooral weten. rtv4.nl/app. Wil het plaatje voor je draaien, bijvoorbeeld. Of noem het zo gek maar op. rtv4.nl/app. En zometeen hebben wij een interview hier met burgemeester Maarten Offenga van de gemeente Hardenberg. Hij heeft besloten om de komende 6 jaar ook nog onze burgervader te zijn. Hoe het precies zit en wat zijn beweegredenen zijn, je hoort het zometeen bij RTV 4. Ook muziek onderweg van de Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby. En ook Mark Amber met These Are The Days zijn onderweg voor jou hier bij RTV 4. Onderweg met Rick, met nu deze van Listen Bee, Les Tokyo. Dit is

En toen had het systeem er opeens geen zin meer in. Dat is ook bijzonder. Ik zou hier Mark Ember moeten hebben. Nou kijk, daar is hij gewoon. Opeens kan hij uit het doosje zetten. Die zouden deze. Wordt nu hier bij RTV 4. Is

0: realize.
1: Lekker plaatje van Mark Amber. En je hoorde These Are The Days. En voor een Lizzie Nest Tokyo en Save Me. Het is RTV 4 waar je luistert. En burgemeester Maarten Ovriga blijft de komende 6 jaar nog burgervader van de gemeente Hardenberg. Onze verslaggever Wim de Jonge die sprak met hem over zijn afgelopen 6 jaar en de komende jaren.
2: Kijk, dit is nou de reden waarom ik het Reesdal zo verschrikkelijk mooi vind. Dat de overzicht van dit gebied, de gevarieerdheid van het landschap. In het voorjaar volop met bloemen, vogels. Dat leeft volop. Het is nu nazomer. Maar dan kan ik hier altijd met een glimlach rondlopen.
3: Maar dan nog heb je niet alleen het Reesdal gekozen, maar ook het bruggetje nog zelf.
2: Ja, daar zit een bijzondere geschiedenis. Want of het nou het eerste of tweede jaar was, ik moest een nieuwjaarstoespraak maken. En toen heb ik gelijk gezegd, oh, dat vind ik heel mooi om dat in het Reesdal te doen en bij het bruggetje. Ja. Al het was op die dag van die opnames verschrikkelijk koud. Echt ongelooflijk. En ik zei in mijn stoerheid, ja, ik wil wel even in mijn overhemd op Colbert staan. Nou, ik stond bijna te klappertanden voor de camera. Maar dus, dat is wel de leuke herinnering geweest dat ik mijn allereerste toespraak hier gedaan heb in het Reesdal op het bruggetje. Maar wel heel erg koud.
4: Nou, vandaag beter weer.
2: Ja, absoluut. Ja. Het is een subliem vandaag.
3: Na 6 jaar. In hoeverre heeft dus de Hardenberg of de Hardenbergse volksaard je veranderd als mens?
2: Oh, dat is wel een hele interessante vraag. Ik kwam hier vanuit een andere positie eigenlijk, hè, voormalig wethouder. Dan heb je veel meer een doelhouding om dingen te willen verwezenlijken. Bijna een houding van een wethouder. En dat heeft mij wel geleerd. Toen ook door de goede manier van samenwerking in de beginperiode met een Martijn Breukelman en Alwin ter Rietstap, die af en toe ook wel eens spiegelde van wij staan er wel voor aan de lat en jij mag burgemeester zijn. Dat heeft mij heel erg geholpen om ook veel meer in mijn rol terecht te komen en veel meer te luisteren. Zo heb ik ooit tijdens een van mijn wandelingen, staat me nog altijd bij, dat ik in Marienberg wandelde en iemand zei op straat tegen mij, burgemeester, ik voel me eenzaam. Er is nooit eens iemand die naar mij vraagt. En dat deed mij wel wat als mens. En dat is dan ook een aanleiding om in alle stilte te zorgen dat er via samen doen, via het maatschappelijk domein van de gemeente, aandacht voor iemand komt. En dat maak je dus mee. Dus er zijn mooie dingen in dit vak, maar soms ook wel eens zaken waar je echt speciaal op een menselijke maat aandacht moet geven. Ja. Je doet je best. Je wilt heel graag die burgemeester, die burgervader zijn voor alle inwoners in de gemeente Hardenberg. En dan raakt het je wel als dan door de raad dat vertrouwen wordt uitgesproken.
1: Was burgemeester Maarten Ovriga in gesprek met onze verslaggever Wim de Jonge over zijn afgelopen 6 jaar en de komende jaren wat hij dus als burgemeester gaat doen in de gemeente Hardenberg. Het is RTV 4 waar je luistert. Zometeen Ed Sheeran onderweg en ook Jamie Miller met de nieuwe Babydoll. Deze van de Red Hot Chili Peppers. Dit is Tell Me Baby.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder gestegen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. In de VS is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. En een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en zijn dochter. Het weer vanavond en vannacht in het noorden meer bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en 21 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. Donderdag wordt bekend wie er wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Ommen. De gemeenteraad koos uit 36 kandidaten. Tijdens de raadsvergadering wordt de naam bekendgemaakt. En de voordracht gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken. Momenteel is Annemiek Jetten sinds april de waarnemend burgemeester in de gemeente Ommen. En een nieuwe dienstregeling voor bus en trein gaat op 13 december in. Zo krijgt Gansbergen dan 2 keer per uur een verbinding met de trein. En ook buslijn 301 vanuit Dedemsvaart sluit beter aan op de trein in Zwolle. Ook gaan er op zondag eerder bussen rijden naar attractiepark Slagharen. Maar op de spoorlijn Almelo-Hardenberg verandert er momenteel niks. En op de website vind je ook nog een artikel over de gemeente Hardenberg en aangekondigde begroting voor komend jaar. En zo heeft de gemeente ruim 5 miljoen extra aan dwangsommen van het COA geïnd, maar is er niet terug te vinden op de begroting. Dat kwam omdat een AZC in de Jachtenhuisweg later sloot dan was afgesproken. Ook de status van de vochtproblemen van de gevel en het gemeentehuis en daarmee gemoeide kosten staan er niet in. Dat en meer lees je in ieder geval in het artikel op de website van RTV4. En zo werd streeknieuws van RTV4. Gaan we kijken naar de situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. Scroll ik even door de flinke lijst met files heen. Kom ik uit op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Leus en Nijkerk 7 kilometer, 10 minuten vertraging. A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-West en Wierde-West. Daar staat 3 kilometer en 5 minuten vertraging. En voor de rest zie ik hier nog op de A35 Almelo-Enschede tussen Almelo-West en Borne-West. Dat 6 kilometer met bijna 93 minuten vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht, komt door een ongeluk. Je wordt in ieder geval ter plekke omgeleid via de omleidingsroute U36. Flinke situatie daar zo te zien. Als je ruim bijna 2 uur vertraging hebt. Voor de rest is het relatief rustig in de regio, dus rij lekker door.

En oh my god, hoorde je bij RTV 4. En zometeen wil ik je kennis laten maken met een nieuwe track. Een nieuwe track van Tessa June. Welke het is, je hoort het zometeen. Na deze van The Dire Straits. Dit is So Far Away.

0: Martin Garrix en Summer Days. Hoorde je bij RTV 4. Afgelopen vrijdag kwam de nieuwe track uit van Tessa June. En ze gaat op dit moment best wel lekker. Ze scoort de ene na de andere hit, maar niet echt bij het grote publiek nog. Ze doet dit jaar mee onder andere ook aan de popronde, waar ze, als je er wel een beetje in de buurt wat zoekt, in Emmen onder andere treedt ze op en in Hengelo eind volgende maand. Dat doet ze allemaal tijdens de popronde, maar ze staat ook nog in Breda, Venlo. Popronde is trouwens de grootste rondreizende popfestival van Nederland. Allemaal met opkomende artiesten. In Zwolle komt ze helaas niet. Maar ze gaat op zich best wel lekker. En ik wil je graag kennis laten maken met de nieuwe track van haar. Die heet Stuurloos en hoor je nu hier bij RTV 4.
1: Nieuw bij RTV 4.

Morgan Wallen, Jordan, I had some help hier bij RTV 4. Zometeen gaan we richting het nieuws van 6 uur. Met daarna natuurlijk de 4 van vandaag. De 4 populairste tracks van dit moment. Maar eerst nog deze van The Opposites. Dit is Feestje op mijn graf bij RTV 4. Mijn man.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Dit is RTV 4.
1: Onderweg met Rick.
8: En dat is uit voor de 4 van vandaag. De 4 populairste tracks van dit moment. We hebben een nieuwe nummer 1. Die hoor je straks. Dan nummer 4. Choose in Texas. Dit is Ella Langley.
0: RTV 4. De 4 van vandaag.

0: Texas. Stond op nummer 4 in de 4 van vandaag. De 4 populairste tracks van dit moment. Ik zei het net al, we hebben een nieuwe nummer 1. En die is echt brandje nieuw. Afgelopen vrijdag uitgekomen en staat nu al op nummer 1. Welke het is, je hoort het zometeen. Flair hoor je zometeen op nummer 2 met Door het Oog van de Nacht. Maar eerst nummer 3. In handen van Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.
1: 3.

met jou. Flair, door het oog van de nacht hoorde je hier bij RTV 4. Het is de 4 van vandaag. De 4 populairste tracks van dit moment. En we hebben een nieuwe nummer 1. Hij is afgelopen vrijdag uitgekomen. En het is Suzanne Vreek met Pijnstiller.

Lionel Richie hoorde je bij RTV 4 en Dancing on the Ceiling. En daarvoor de Ellie Goulding, Close to Me. Het is RTV 4 waar je luistert, onderweg met Rick. Zometeen hier de headlines van de NOS. Onderweg ook Will and the People. Naar deze van Pearl Jam, dit is Sirens. Yeah,

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict te raken met Rusland. Daarvoor waarschuwt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. In Schiedam doet bodemonderzoek in een tweede park na de dood van een hond. Afgelopen tijd gingen al 5 honden dood. Die waren uitgelaten in park De Plantage. Er is nu ook een 6e hond doodgegaan die alleen in het Beatrixpark werd uitgelaten. Het weer vanavond en vannacht in het noorden bewolking. Morgen eerst wat mist, verder zonnig. In het noorden een bui en 21 graden.
1: Rick Maliepaard. RTV 4.

Stella Lavely. En je hoorde Boston bij RTV 4. Zometeen heb ik ruimte voor jouw favoriete plaats. Ik heb ruimte voor een verzoekje. Stuur het vooral door rtv4.nl/app. Hoor je hem zometeen aan deze van Shanice. Dit is I Love.

Pitbull Neo. En Time of Our Lives hoorde je bij RTV 4. Daarvoor nog Shanice en I Love Your Smile. Ik was benieuwd wat ik voor je kon draaien. Je kon het laten weten via een berichtje naar de studio rtv4.nl/app. Zo kreeg ik een berichtje binnen van Louise. Die luistert lekker mee. Stuurde een foto van dat ze in de auto zit. En of ze een lekkere meezinger kon gebruiken of kon draaien. Nou, die kan ik zeker voor je draaien. In handen van One Direction. Dit is History.

Inner Circle en je hoort de Sweet La La La La Long. En daarbij komt er langzaam een einde aan deze editie van Onderweg met Rick. Morgen meld ik me gewoon weer om 4 uur. Maar goed, RTV4 houdt hier zometeen niet op. Het is zometeen tijd voor de avondshow met Jari. En hij doet altijd een albumstrijd. Er zijn twee albums van één artiest die tegen elkaar strijden. Dat doet hij op Instagram. Zoek me vast op. Deze keer Jari, dan kan je stemmen op je favorieten. En als je wil weten wat het is, ik heb een raadseltje voor je. Het is een hele cryptische omschrijving van de artiest. Een man die maar bleef rennen voor zijn dromen, weigerde terug te krabbelen en uiteindelijk vrij de wereld inviel. Wie is het? Doe een gokje en kan je niet wachten. De Instagram van Jari, deze keer Jari, daar kan je stemmen op jouw favorieten. Op jouw favoriete album van deze artiest. Dus je hoort het zometeen hier in de avondshow. Ik wens je er veel plezier mee. En ik heb deze nog voor je van de course. Dit is Briefless.

0: RTV+ en online.
1: RTV4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: RTV 4 Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel. Want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Het dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt. En het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is RTV 4.
1: De avondshow met Jari.
6: Ja, wees welkom bij weer een nieuwe maandagavondshow hier bij RTV 4. Ik ben op zoek naar de beste plaatjes met een naam erin. Wanneer, dat hoor je zo meteen.
0: RTV 4.
6: En wanneer, dat is dan waarom

0: van RTV 4 en Ruby, Ruby, Ruby, Ruby.
1: De avondshow met Jari.
0: Ja, het is er weer tijd voor, beste mensen. Het is de meest verrassende muzikale avondshow van RTV 4. Het is weer tijd voor onze muzikale expeditie hier bij deze fantastische zender. 2 uur lang de meest verrassende muziek. De meest bijzondere parels in de popmuziek. En vooral heel veel muziek om lekker met elkaar door te gaan grasduinen. En het eerste uurtje is een nieuw uurtje. Tenminste, elke maand. Iedere eerste maandag van de maand, ja, dan hoor je dat rotalarm weer. Dan moeten alle oorlogsalarmen weer getest worden. Want ja, bleek de pleuris uit, dan moet het wel allemaal goed lukken. En dus hoor je iedere keer dat vervelende alarm afgaan. Maar vanaf nu op de maandagavond tussen 7 en 8, iedere eerste maandag van de maand, doen wij een themaandag. En dat is een leuke woordspeling van het woord thema. En het woord maandag, en dat voegen we samen. En wat het eigenlijk gewoon in een nutshell inhoudt, is we draaien liedjes omtrent een bepaald thema. Nou, vanavond heb ik als eerste thema uitgekozen liedjes met namen erin. En dat zijn er ontiegelijk veel. Toevallig had ik het er gisteravond met mijn moeder nog even over. Ik zeg, nou, ik ga liedjes draaien met namen in de titel. En we kwamen echt op 20, 30 nummers. Nou, zoveel kan ik er niet kwijt. Maar er is altijd ruimte voor jouw aanvragen. Pak die app van RTV4 er even bij. rtv4.nl/app is the place to be daarvoor. En laat weten wat voor liedje jij graag wilt horen in dit eerste uurtje. Maar het moet dus wel een liedje zijn met een naam erin. Nou, wil je 2 liedjes voor de prijs van 1 of 2 namen voor de prijs van 1? Dan moet je het aan Robert Palmer vragen. Hij maakte in de 80's deze New Wave plaat. Johnny and Mary. Nou ja, waar het precies over gaat, je moet maar gewoon goed naar het nummer gaan luisteren. Wat ik wel weet, is dat het gewoon 2 voor de prijs van 1 is. Het zijn 2 namen. Een uurtje liedjes met namen erin.

blijft dit toch wonderschoon, hè? Prachtige Hey There Delilah van een iets minder mooie bandnaam. De Plain White Tees in de avondshow van RTV 4. We zijn een uurtje liedjes aan het draaien in een thema. Thema van vanavond is het eerste uurtje liedjes met namen erin verwerkt. Heb jij een goede suggestie? Laat het even weten via de app van RTV 4. Dat kan via de website rtv4.nl/app. En dan komt het hier meteen helemaal binnen. Dan even wat anders. Twee van de grootste nieuwe namen in de popmuziek van dat moment. Charlie Puth en Meghan Trainor. In 2015 kwamen ze samen op het nummer Marvin Gaye. Een nummer dat eigenlijk begon als een grapje van Puth. Hij zat te spelen met een melodie en hij dacht, hoe maak ik een lekkere ouderwetse soulplaat, maar dan voor het jaar 2015. En ineens kwam die zin, let's Marvin Gaye and get it on. Het nummer gaat dan ook vooral over de aantrekkingskracht, verliefd worden en die spanning tussen twee mensen. Puff die ontmoette Meghan Trainor vervolgens op een feestje bij Sean Kingston en hij liet haar de demo horen en Meghan die zei eigenlijk meteen, ja, dit moet gewoon een duet worden. En een week later stond ze al in de studio om haar partij van het nummer op te nemen. En zo kregen we twee reizende popsterren samen op een heerlijk retro soulpophitje. Met een knipoog naar die grote soullegende himself, Marvin Gaye. Dit zijn Charlie Puth en Meghan Trainor in de avondshow. Let's Marvin!

prachtig. En Luca. En op het eerste gehoor klinkt het misschien niet... klinkt het juist als een heel vrolijk en akoestisch popliedje. Maar luister eens goed naar de tekst van het nummer. Want die is eigenlijk wel een stuk donkerder dan dat je op eerste gehoor doet vermoeden. Luca gaat namelijk over een jongen die thuis wordt mishandeld. En Vega die vertelt in het nummer dat ze het personage bedacht had nadat ze als kind een jongen in haar flatgebouw kende die vaak gewond was. En juist door die lichte melodie tegenover zo'n zwaar onderwerp werd Luca eigenlijk best wel een bijzonder grote hit. En sterker nog, het is voor Suzanne Vega nog steeds haar grootste hit. We blijven even in de jaren 80 hangen. We gaan naar eind jaren 80. Het jaar 1988 om precies te zijn. Het legendarische The Seventh One van Toto kwam toen uit. Commercieel een wereldwijd succes en ook hier in Nederland. Stop Loving You werd een hit, Pamela werd een hit, Mushanga werd een hit. Nou, en zo staan er nog meer lekkere liedjes op. En ja, ik zei het al, Pamela, dat is dus ook een liedje met een naam erin. Het werd geschreven door David Page en Dawson Williams, de twee grote heren van Toto op dat moment in die periode. En Page had de naam en het refrein eigenlijk al liggen, terwijl Williams toevallig juist weer een vriendin had die Pamela heette en zelfs ook een ander nummer met die titel had geschreven. En die twee ideeën die werden uiteindelijk samengevoegd tot een absolute Toto-klassieker tot op de dag van vandaag. En ja, die remedie, die samenvoeging van één nummer, dat werkte perfect. Het was namelijk een groot succes. Het werd nummer 9 in Nederland. En terwijl ik het nog even goed op de speler leg, ik moet even bij Maliepaard langs gaan dat die speler eventjes gecheckt moet worden. Want die naald die is volgens mij een beetje fragiel aan het worden. Ik heb het idee dat hij heel snel over de groefjes heen vliegt. Afijn, het mogen duidelijk zijn, ik heb hem van de zwarte pannenkoek meegenomen. In dit uurtje liedjes met namen. Suggesties zijn nog een half uurtje welkom. rtv4.nl/app is de place to be daarvoor. En dit is dus Toto en Pamela.

0: Ja, het was heel charmant. Hij zat op één kant. Hij zat lekker op je linkeroor. Ik weet niet of dat de plaat zelf is of dat de speler is. Moet even technisch naar kijken. Ah, fijn. Hij paste wel perfect in dit uurtje met liedjes met namen. Je hoorde Toto in de avond van RTV 4 en Pamela.
1: RTV 4, streeknieuws.
0: Potverdorie, is het alweer aan zo late kant. Nou, zeker weten wel. De Groningse kunstenares Puk van Huffelen die exposeert de komende weken bij galerie Tom Lucassen in Ommen. Van Huffelen die zit in het laatste jaar van de Academie Minerva. En ze ontwikkelt steeds meer een eigen stijl. De tentoonstelling die bestaat bijvoorbeeld uit grote uitgesproken werken en kleinere schilderijtjes. De galerie die is op donderdag, vrijdag en zaterdag open van 1 uur 's middags tot 5 uur 's middags. En de provincie Overijssel die organiseert op 19, 20 en 22 oktober informatiemarkten over de werkzaamheden rond het kanaal Almelo-De Haandrik. Er is informatie over onder meer de versterking van de damwanden, extra afmeerpalen en het onderhoud van de sluis bij Adorp. De bijeenkomsten die zijn van 4 tot 8 en op 19 oktober in Vriezenveen, op 20 oktober in Vroomshoop en op 22 oktober in Hardenberg. Aanmelden, dat is niet nodig. En inwoners die kunnen vanaf 19 oktober iedere derde maandag van de maand zonder afspraak terecht bij Sam en Overijssel. Gezinnen kunnen er vragen stellen over regelingen voor kinderen, bijvoorbeeld voor sport, zwemles of schoolspullen. De inloop die is van 9 uur in de ochtend tot 1 uur in de middag in de Eiermarkt bij de LOC Plus in Hardenberg. En de pilot die loopt tot en met april van 2027. Vanavond en vannacht blijft het droog. Opklaringen daarbij. Morgen is er veel zon te zien en wordt het rond de 20 graden. En de komende dagen blijft het overwegend zonnig. Maar vanaf woensdag wordt het wel wisselvalliger en frisser. Dus die winterjas die kan er langzaam bij komen, jongens.
1: Jari de Jonge. RTV.

Nou, hier had ik zelf niet aan gedacht hoor. Pas perfect. You said you'd marry me if I was 23. But I'm one that you can't see if I'm only 18. In de avondshow waar je ook de lekkere parels hoort en niet altijd die grote hits. Paolo Nutini ken je bijvoorbeeld van Iron Sky, een wereldhit. Maar ook van New Shoes. Maar deze had hij ook nog van datzelfde album waar New Shoes ook op stond. Jenny Don't Be Hasty uit 2006. Paolo Nutini werd aangevraagd door Pascal in het uurtje namenliedjes. Liedjes met een naam in de titel. Daar zijn we mee bezig nog tot 8 uur. Verzoekjes mag je doorsturen rtv4.nl/app. Dan eventjes, ja, waan je in dit verhaal en stel je het een beetje voor. Doe je ogen even dicht. Stel je voor, het is een romantische avond met je meisje. En de lampen die zijn gedimd. En je gaat lekker wat de drinken erbij pakken. De sfeer die is perfect. Maar dan ineens hoor je dit geluid. De telefoon gaat. En precies daar gaat Suzanne van VO heeft de kunst over. Een romantische avond die volledig wordt verpest door een telefoontje van een onbekende. En daarna is de magie eigenlijk meteen verdwenen. Het kwam uit in 1983 en het werd de grootste hit van VO heeft de kunst. En het groeide ook uit tot een echte Nederlandse evergreen. En tot op de dag van vandaag is het een absolute favoriet geworden. In iedere kroeg en bij iedere karaokeavond.

0: Uurtje liedjes met name in de avond van RTV 4. Daar hoorde deze ook bij. The Police en Roxanne met een bijzonder verhaal. Want je kent dit intro wel, hè? Dat intro waar ineens wordt gelachen. En waar je een soort pianostukje hoort. Het is dit intro, precies wat je net hoorde van Roxanne. Ik zal het nog eens laten horen. Dit stukje intro. Kijk, let op. Oh, en ineens hoor je Sting lachen. Nou, wat gebeurde daar nou precies? Het is eigenlijk een soort bloepertje geworden. Het was een foutje in de studio, want Sting die wilde even gaan zitten. Maar die kwam per ongeluk op de toetsen van de piano terecht. En hij moest er zelf zo hard om lachen. En de politie had besloten, nou weet je, laat dat maar gewoon lekker staan. Laat het maar gewoon gebeuren. Want eigenlijk past het wel bij de sfeer van het nummer. Ja, Roxanne, you don't have to put on the red light. Je weet ongetwijfeld wel waar het over gaat, denk ik. Goedenavond, mijn naam is Jade de Jonge en tot 9 uur ben ik jouw vriend op de maandagavond hier bij RTV 4. We zijn nog tot 8 uur bezig met liedjes met namen erin. En Bianca, Astrid, David, Daan, ze gingen allemaal voor deze...
1: RTV 4!
0: Van de Goo Goo Dolls.

noemde net allemaal namen die deze hadden aangevraagd. Maar ik was het beste paard van stal vergeten te noemen. Onze eigen Kelvin Punter natuurlijk.

0: En toen hoorden we in 1983 in één keer alles van Hans de Boy. En dat had hij te danken aan een andere grootmeester in de Hollandse muziekscene. Niet Herman van Veen, Boudewijn de Groot. Die schreef het nummer namelijk. En gaf het weg aan Hans de Boy. En daar had hij later zelf, zei hij, wel een klein beetje spijt van. Want dat had zomaar eens een hele grote hit ook voor Boudewijn zelf kunnen worden. Nou, hij heeft het een beetje rechtgezet, want het werd voor Hans de Boy dus een grote hit. Hij kreeg ook wel zijn centjes, want hij werd gewoon netjes op het singeltje genoemd. En in 1996 bracht hij het album Een Nieuwe Herfst uit. En jawel, welk nummer stond erop? Ja, je raadt het al. Annabel, en toen klonk het in één keer zo.
1: Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel. Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel.
0: Ook wel een hele fijne versie, moet ik heel eerlijk toegeven hoor. Herman, waarom zeg ik iedere keer Herman van Veen? Boudewijn de Groot en Annabel dus. Dat was de ene laatste die kon draaien in dit uurtje thema muziek. Liedjes met een namen. Zometeen nog een uurtje avondshow met onder andere de albumstrijd. Vanavond een artiest in de albumstrijd die ik gisteren nog live heb gezien, maar dan niet volledig helemaal 100%. Nou ja, hoe dat zit, dat hoor je zometeen. En verder muziek onderweg van onder andere Tupac en Capital Cities. En voor dit uur heb ik er nog eentje voor Thema Maandag liedjes met namen. Heb jij een goede suggestie voor liedjes met een thema? Laat het weten. svv4.nl/app. Dan ben ik heel erg benieuwd waar jij mee aankomt zetten. En dan doen we volgende maand, in de maand november, gewoon nog een keer de eerste maandag van de maand een thema van 7 tot 8 in de maandagavondshow. Nou ja, moet ik deze nog aankondigen? Denk het niet, hè? Michael Jackson is de laatste.

0: Stratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
3: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijk uitspreken tegen dat Russische gevaar.
2: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater. Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
11: Dit is RTV 4.
12: De avondshow met Jari.

0: De maandageditie van de avondshow bij RTV 4 met muziek van Capital Cities en Safe and Sounds. Mijn naam is Jari de Jonge en ik loods je nog een uurtje door de maandagavond heen. En dat vind ik fijn om met jou te doen hoor. Hoe zit je erin? Heb je een lekker weekend gehad? Kan je er weer een weekje tegenaan? Of ben je toch nog een beetje in die opstartmodus omdat het toch nog begin van de week is? Ik snap het helemaal hoor. Nou, met mij zit je helemaal goed. Het is de avondshow waarin je echt lekker muzikaal verrast kan worden. En waarin je ook weer helemaal op de hoogte komt van de laatste muziekdingen. Zometeen ga ik namelijk even het muzieknieuws met je doornemen. En als een soort stadsgids ben je dan in een paar minuten weer helemaal bijgepraat van het laatste muzieknieuws. En verder nog muziek van Olivia Dean. Heeft een heel bijzonder verhaal. Ik heb het album meegenomen op vinyl. Hoe dat zit hoor je later vanavond ook in de avondshow. En verder ook nog nieuwe muziek van Purple Disco Machine voor je. En ja, het is weer het tweede uurtje van de maandagavondshow. En ben je een trouwe luisteraar? En dat weet ik, dat ben je. Dan weet je dat we altijd het volgende spelen.
1: De albumstrijd.
0: Ja. Ik zet altijd een band of artiest in de muzikale boksring. En aan jou dan de taak om één album van de desbetreffende band of artiest te kiezen. Daarvan ga ik twee liedjes draaien. Maar ja, welke artiest en welke albums heb ik vanavond weer meegenomen? Nou, ik zei het al, ik heb hem een soort van gezien, maar ook weer niet. Ik heb vanavond namelijk Tom Petty meegenomen. Nou ja, die kan ik niet meer zien, want die is niet meer onder ons. Al heel wat jaartjes niet meer. Maar ik ben gisteren wel in Groningen geweest. En bonusheld Tim Knol, die deed een tribute to Tom Petty. Dat was fantastisch. Dat is eigenlijk een beetje bonusheld doet bonusheld. Hij deed dat waanzinnig, had een fantastische band bij zich. En hij klonk ook echt als Tom Petty. Nou, dat is echt... ik heb een super muzikaal avondje gehad, daar komt het op neer. Vanavond twee albums van Tom Petty meegenomen. Twee albums die 10 jaar van elkaar schelen. En dat album uit 1979, dat is Dandy Torpedoes. En dan hoor je sowieso deze waanzinnige track. Refugee. Werd gisteren ook uiteraard gespeeld. En op dat album uit 1979 staat ook Here Comes My Girl. En dat is de tweede die je hoort vanavond. Als je voor Dandy Torpedoes gaat. Daartegenover. Het laatste album van Tom Petty. Hij zat in de Traveling Wilburys met heel wat andere vrienden, muzikanten. En het album werd geproduceerd door Jeff Lynne van Electric Light Orchestra. Het was het album Full Moon Fever uit 1989. En dan hoor je sowieso deze. I won't back down. Echt dat Electric Light Orchestra geluid ook wat hierbij zit. En een beetje dat Traveling Wilburys geluid. En als tweede van dat album hoor je deze. You were just a face in the crowd. Oh. Ik heb wel een lichtelijke voorkeur hoor. Maar ja, het stemmen is niet aan mij, het stemmen is aan jou. Pak de RTV4-app er even bij. Doe dat via de website rtv4.nl/app. En app even jouw favoriete album. Ga je voor Dandy Torpedoes uit 1979? Of ga je toch voor Full Moon Fever uit 1989? Ik ben heel erg benieuwd. En mocht je nou niet die app bij de hand hebben, dan kun je ook even op mijn Instagram kijken. @dezekeerjari op Instagram staat zo'n polletje. En die kun je invullen. En de opmaak, ja, die ga ik later vanavond even maken.

Ook in de jaren 90 was De Bos gewoon nog hard bezig met muziek maken. Hij bracht in 1992 Human Touch uit. Je hoorde Bruce Springsteen in de avondshow. Ja, en wekelijks in het tweede uurtje van de maandagavondshow kijk ik eventjes naar het laatste muzieknieuws. Om jou ook even op de hoogte te houden, hè? Want ja, je komt wel van alles te weten in het landelijke nieuws. En al de haat en verderf wat daarbij komt kijken. Maar soms is het muzikale nieuws even net wat luchtiger. En kun je gewoon net even wat vrolijker de week goed beginnen. We beginnen bij albumnieuws, want Suzanne en Freek die hebben in november een nieuw album dat eraan zit te komen. De plaat die gaat Pijnstiller heten, net als de nieuwe single die afgelopen donderdag verscheen. Het duo dat schrijft de 10 nummers die zijn ontstaan in een ingrijpende periode van hun leven. En op het album staan naast Pijnstiller ook de eerder uitgebrachte nummers als Halverwege. En de plaat Niemand draaien wij met alle liefde uiteraard heel vaak bij RTV4. De overige 8 nummers die zijn nieuw. Pijnstiller gaat op 13 november van dit jaar verschijnen. En dan Sia, die heeft de helft van haar muziekrechten verkocht aan Pophouse Entertainment. Dat is het bedrijf van ABBA's Björn Ulvaeus. Met de deal zou de Australische zangeres zo'n 160 miljoen euro verdienen. En haar portret en imagorechten, ja, die houdt ze wel gewoon zelf. Want dat lange witte haar, wat zo voor haar voorhoofd gaat, ja, dat wil ze zelf graag behouden. Pophouse die wil daarna samen met Sia een digitale productie rond haar muziek ontwikkelen. Vergelijkbaar met de digitale ABBA Voyage Show in Londen. Het gaat onder meer om haar eigen hits en nummers die ze voor andere artiesten heeft ingezongen. Sia is natuurlijk bekend van onder andere Chandelier en Titanium. En dan het nieuws over Ed Sheeran, vorige week ook nog behandeld. Hij heeft een nieuw voorprogramma gevonden. Dat gaat Isaac Slade worden. Hij is de voormalig frontman van de band The Fray van How to Save a Life. Slade stond zaterdag tijdens Sheeran's Amerikaanse tournee op het podium. En die speelde onder meer de hits How to Save a Life en ook Over My Head. Sheeran die moest op zoek naar een nieuwe support act nadat Macklemore uit zijn tour werd gehaald vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. En tot slot, triest nieuws in de muziekwereld. Want afgelopen week is de Canadese rock- en blueszangeres Seth Jordan op 63-jarige leeftijd overleden. Volgens haar familie stierf ze vrijdag 2 oktober vredig, omringd door haar dierbaren. Een doodsoorzaak die is verder niet bekendgemaakt. Ze heeft wel eerder dit jaar al haar optredens afgezegd vanwege een ernstige medische aandoening. Ze maakte in 1988 haar debuutalbum Tell Somebody, waarna ze definitief doorbrak in 1992 met het album Resin. En ze werd vooral bekend om haar rauwe krachten gestemd in bijvoorbeeld nummers als Make You a Believer, maar ook deze. We gaan haar muzikaal eens even eren in de maandagavondshow van RTV4. Veel te jong overleden, jongens. 63, dat zijn toch geen leeftijden meer. Ik moet er niet aan denken. Gelukkig hebben we haar fantastische muziek nog. En dit is haar grootste hit. Seth Jordan en High Road.

is de maandagavondshow met Snow Patrol en Just Say Yes. Ik heb een bijzonder nieuwtje gevonden. En dat gaat over een album dat echt sky high gaat. De artiest zelf gaat ook sky high. Dit is echt een vrouw, daar gaan we de komende periode nog veel van horen. Dat album is vorig jaar al uitgekomen, maar er is nou in één keer heel veel om te doen. En dat heeft te maken met de afsluiter van het album. Het is een nummer van slechts 2 minuten, maar er schijnt dus sprake te zijn van een beetje plagiaat. Want het schijnt nogal te lijken op Just the Two of Us van Bill Withers. De uitgever van Bill Withers die heeft een rechtszaak tegen Olivia Dean aangespannen, omdat hij dus beweert dat de melodie van dit nummer heel erg erop lijkt. Het is tevens ook de primeur hier bij RTV4 van de nieuwe single van Olivia Dean. Het nummer is dus 2 minuten lang. Het is wonderschoon. I've Seen It heet het. Nou, ik ben heel erg benieuwd of je de gelijkenissen kan vinden tussen Bill Withers, Just the Two of Us. Luister er maar eens even goed naar. Olivia Dean in de avond van RTV 4.

0: Wonderschoon. Het is de nieuwe single van Olivia Dean in de avond van RTV 4. I've Seen It. En het schijnt dus heel erg te lijken op Bill Withers. En Just the Two of Us, rechtszaak aangespannen. Olivia Dean heeft er zelf trouwens niet echt op gereageerd. Ze is ook geen verdachte in de zaak. Er wordt alleen onderzoek naar gedaan. Nou ja, we gaan er ongetwijfeld in de muzieknieuws misschien zeer binnenkort nog wat over horen.
1: RTV 4, streeknieuws.
0: Over nieuws gesproken, tijd voor het laatste streeknieuws. De Groningse kunstenares Puk van Huffelen die exposeert de komende weken bij Galerie Tom Lucassen in Ommen. Van Huffelen die ziet het laatste jaar van het Academie Minerva en ze ontwikkelt steeds meer haar eigen stijl. De tentoonstelling bestaat uit grote uitgesproken werken en kleinere schilderijen. De galerie die is van donderdag, vrijdag en zaterdag open van 1 tot 5 uur. En de provincie Overijssel die organiseert op 19 en 20 en 22 oktober informatiemarkten over de werkzaamheden rond het kanaal Almelo-De Haandrik. Er is informatie over onder meer de versterking van damwanden, extra afmeerpalen en het onderhoud van de sluis bij Adorp. De bijeenkomsten die zijn van 4 tot 8. Op 19 oktober is er eentje in de Vriezenveen. Op 20 oktober in de Vroomshoop en op 22 oktober in Hardenberg. Aanmelden is verder niet nodig. En inwoners die kunnen vanaf maandag 19 oktober iedere derde maandag van de maand zonder afspraak terecht bij Sam en Overijssel. Dat gebeurt allemaal in Hardenberg. Gezinnen die kunnen er vragen stellen over regelingen voor kinderen. Bijvoorbeeld voor sport, zwemles of schoolspullen. De inloop die is van 9 tot 1 in de Eiermarkt bij LOC Plus Hardenberg. De pilot die loopt tot en met april van 2027. Krijg je nog het weer. Vanavond en vannacht droog, opklaringen. Morgen veel zon. Het wordt dan rond de 20 graden. De komende dagen blijft het ook overwegend zonnig. Maar vanaf woensdag wordt het wel wisselvalliger en ook wat frisser. Dus ja, die winterjas, ik zal hem er langzaam bij gaan pakken. Stemmen kan nog heel even trouwens op de albumstrijd van vanavond. Tom Petty, twee albums, 1979 Damn the Torpedoes. Dan hoor je Refugee en Here Comes My Girl. En ga je toch voor dat album wat 10 jaar later uitkwam. Het laatste album van Tom Petty, dat is het album Full Moon Fever. Dan hoor je I Won't Back Down en A Face in the Crowd.
1: Jari de Jonge.

soms is het beter om eerst even een plaat te draaien en er daarna wat over te vertellen. Want ik hoor ongetwijfeld bij jou thuis als luisteraar van RTV 4 zijnde de vraagteken zal opkomen. Wat was dit? Nou, dit was het onmiskenbare ethisch dancegeluid van Purple Disco Machine. We kennen hem natuurlijk al een poosje. Heeft heel veel lekkere hitjes. We draaien hem hier ook met enige regelmaat bij RTV 4. Maar afgelopen vrijdag kwam de nieuwe single uit. Test My Luck is een samenwerking met zangeres Meek. Ja, het zei mij ook helemaal niks, maar ik ben er even ingedoken. Meek, die heet officieel dus Georgia Meek. Ze komt uit Londen en ze was dus vooral producer en schrijver. Zo schreef zij onder al liedjes voor Rita Ora en Martin Garrix. Maar ja, nu dus zelf ook vol in de spotlights. En dat deed zij al met haar eigen single Fabulous. En nu heeft ook de producer uit Duitsland Purple Disco Machine haar gevonden. En daar kwam deze hele fijne nieuwe single uit. Je hoorde Test My Luck in de avond van RTV 4. Met nu een lekkere ouwe gouwe. Los Bravos is dit. En black is black. Ja, klopt eigenlijk wel. Valt eigenlijk weinig over te vertellen.

Want er zijn meisjes die doen het met tegenzin. Er zijn meisjes die vinden het fijn. Marianne doet het met veel plezier. Oh, wat zal ik daar gelukkig mee zijn. Je hoorde de nieuwe van de Fontaines DC, Marianne, in de avond van RTV 4. Vrijdag over een weekje, dan komt het vijfde studioalbum van de mannen uit Engeland uit. Heel erg benieuwd naar. Dopamine Chamber gaat het heten. Marianne is inmiddels uit en Tong is afgelopen vrijdag ook verschenen. En nou is er nog wat opgevallen aan dat album. Want zij komen naar 2027 naar het bekende Laneway Festival. Dat gaat allemaal afspelen in steden als Sydney, Brisbane, Melbourne en Auckland. En daar zijn de Fontaines DC dus ook op als een headliner. Samen met Hayley Williams ook onder andere. Maar wie staat daar nog meer op het affiche? Dat is de toch wel uberbekende zangeres de afgelopen periode. Adela. Ja, dat is echt een zangeres die timmert heel hard aan de weg. En zij hebben dus iets gemeen. En dan hoor ik je denken, wat hebben ze nou gemeen? Zij gaan dus met elkaar een duet aan. Het is de eerste keer dat de Fontaines DC een samenwerking aangaan op een album. En het nummer gaat zelfs 5 minuten duren. De tracklisting van het nieuwe album is namelijk al gelekt. En Where Is Gone is een duet met Rosalia. Nou, oké, ik ben heel erg benieuwd. Nou zit ik mezelf te bedenken. Zit ik niet 2 zangeressen nu compleet heel mijn sprekers naar de war? Oké, tijd voor... Wow! Oké, volgens mij is het tijd voor de opmaak van de albumstrijd vanavond. We hebben echt wel een unanieme winnaar, want ruim 80% vanavond ging voor... Full Moon Fever uit 19... Sorry. Ja, de winnaar Full Moon Fever.

Sorry hoor. A face in the crowd. Dit was echt heel slecht. Maak een hele spreek, helemaal excited aan het maken, jou als luisteraar. En volledig de mist ingaan. Voor de duidelijkheid, ik had het net dus over de Fontaines die zien dat hun album eraan komt. Vrijdag over een week, 16 oktober, 5e studioalbum Dopamine Chamber. En toen zei ik, ja, Adela die doet dus mee met de Fontaines die zien op het album. Nee, dat klopt helemaal niet. Een andere grote zangeres die ook echt hele grote stappen aan het maken is. Vorig jaar een waanzinnig album uitbracht. Rosalia gaat dus meedoen op het nieuwe album van de Fontaines DC. Nou ja, we gaan het in de gaten houden. En ik weet 100% dat hij wel voorbij gaat komen in de avondshow. Want dat is, ja, dat is een combinatie. In mijn hoofd klopt het nog niet. Maar in de werkelijkheid gaat het waarschijnlijk fantastisch zijn. Afijn, je hoort de twee liedjes van het album Full Moon Fever. De winnaar van vanavond in de albumstrijd, Tom Paddy, I Won't Back Down. En je hoorde zojuist A Face in the Crowd. Allemaal geproduceerd door Jeff Lynn van de Electric Light Orchestra. Zij zaten met z'n tweetjes ook in de Traveling Wilburys samen met Roy Orbison, George

Harrison, ze deden er allemaal gezellig aan mee. Bob Dylan die was er ook nog op te vinden. En daar kwam dit album uiteindelijk uit. En niet veel later overleed Tom Petty ook. Ja, zo snel kan het gaan. Over snel gaan gesproken. Ik ben er weer vandoor. Het is bijna tijd om de deuren van de meest muzikale avondshow bij RTV4 weer dicht te gooien. Volgende week maandag meld ik mij uiteraard gewoon weer met een nieuwe maandagavondshow. En voor nu ga ik je een hele fijne week wensen. Geniet van de muziek als je lekker blijft hangen. Tiffany, Beyoncé, Ellie Goulding, het komt allemaal op je af. En morgenavond dan zit hier Jos van der Wolde weer met een nieuwe avondshow. Dus kom vooral dan ook even weer buurten, hè. Ik heb nog eentje voor je en dat is uiteraard de meezinger. Want jij wilt gewoon even lekker je longen eruit schreeuwen. Jij wil gewoon even lekker meezingen. Je komt net het weekend uit en je zit nog met één been in dat weekend. En wat wil je dan? Nou, dan wil je alleen maar zingen. En we zaten in de naamplaatjes het vorige uur. En dan dacht ik maar aan één plaat. Zeg je een naam die je enorm hard kan meeschreeuwen, dan zeg je Sweet Caroline. Neil Diamond is de laatste in de avond.

0: RTV+ en online.
1: RTV4.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël, wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld op het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
6: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
5: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Weer een schilder- en stuklus binnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
8: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
11: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees leest het duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
13: Dit is RTV 4.
14: De avond van RTV 4.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting drie keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
5: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
4: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
15: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioXBeats, isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioXBeats voor nieuwbouw en renovatie. BioXBeats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
12: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
16: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
17: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
18: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
19: Dit is RTV 4.
20: De avond van RTV 4.

0: weer.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: RTV 4 Nieuws.
6: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
11: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
0: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
12: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
13: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D... in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Dit is RTV 4.
16: De avond van RTV 4.

0: twee, vier. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
0: RTV 4 Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wild Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer, vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
3: De nacht van RTV 4.